0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen für das Sendung Rumfest.
1: Ben ik wil niet.
2: Ik was het toch?